0: Ek sê daai het mens so dan dat die skiske, so dit is wat maks toe kudrapik. O en ons geskets, dit ek so nou jy sê jy ek sê toe was as kon ons kop dat skiske ja. Backstone niet als je het ook in dus geen hou je dat je zegt dat ook zo niet is om het ook in dus geen zesde bij women die gaan met smash en ook zo ik zou als het goed zegt dat je bij het backstone is om het ook in dus geen hoe dat je zegt dat je ook zo goed hou niet niet dat je dus geen dus geen hou dat we LG4 kan je op schaal niet school naar voor schema maar gewoon thuis hou gewoon als je het ook zo goed dat je bij het nou is om het ook in dus geen
1: Stella Jolini, Nemskat Nutin, CBC Nordkunst Mek.
0: How come I go in with you? نیش شابت تو جیس قصد شما گو بیستم نشو جیش گج او کشش بگ آمده تم دنو نشتم دنو نیش شاب باشش جش گج و گیشو سپوش اشک نیش آمده تم دنو نشتم دنو نش شاب گه دیتن ہو جا جیش گج او مگه نوست دگانگ دی سپیج نوش گش گج و ده ہو ده چوت بگشتم دنو نیم شاب گیش از سیوت دستم او گو گو ایتا کش کن هاو اپ تو ابوش کن اگه نو دن شوی نو دهی دست Canada Mortgage and Housing Corporation او گو نگه جی ابت سین ده بیل نام Executive Director of the HHA Grand Council of the Crease got the motion of me item he got near you and I'm going to show you. Mino nishat sham datum denom dat kisha jet siut stason hagunji haps haikam hakwajni a Pittsburgh Penguins. Ni a nishi speak to a governance. And yeah, Pittsburgh, how you gonna shish second round the gog gabi tabia jagging in game 7 command watch. And yeah, my grandmother gave a speech. Why you got? You should be a speech. How you gonna 1993? Cause I gave a speech. I got into round 3. She did that change. Mino not nishad sham datum deno nene na gecha siut staso na go 7.9 magnitude earthquake jid gun tabgun o da China and the Hecha Sichuan province 87,000 g yayo hota bugan joan g yin speech. Oh my god, no se gash gash bagot sham datum nisos bagot sham datum deno nisos 1780 hakshin again. But they hit that Charleston, South Carolina. Gunjanji, much a jito dodge near British forces. Gawi, Gandubio Dagoge. Ok, my good, I mean, 1846. Donner Party. Gunjanji, Ganagadajani, Independence, Missouri. And they, that's Oregon. Jishits, to that Janji, ho hui wow. I go mean by God, some that I'm not big, some not some not if shall get as it suits that soon. I come sticking in Virginia, we owe and Charles Littenberg Jr. How could the Nishtano be some cheats the Nastabuga? Eigenjaar jud nagno du de hidatsa aicha u dunichi kai te Charles and Annie Littenberg. Ayug megnia gam squagno tabn gaji mayam go doy hunda bashach Hopewell, New Jersey. Agunen hi tsagon hi gadi swisha da wash kitch.

0: Jin hebi ma ge chi chi ji he yim he ge gu ni shi de mai je be tu ge ge he we ni shi de ji mo ha gu na ni wa he na shi ge de ta gu ni ji we ye ge ji go ye ji wi sa yim de tu ge
1: ge ha mo en he ge ba ge shi ta shi ji shui tu ge che yu ji ji tu tu wa da shi ni ji mo yan ji bo shi he de ma shi shi de on shi ji che yu ge And this is another cheese and them scummies eat that. No skivash walk to man and us. I'm sure I go on. Here with a man messing with bamboo and animals today. You have to go and show you to see a home out on there, sneezo. Here we have been by yet. And fish and another cheese for you. Yeah, I'm sit on, man, with Nathan, I still will. I walk to man and this way to see type. Who am I going to see sweet mother good? I'm 70 in how. Ik zeg dat jij een boy doen. Hoe is het tijd? Zijn aan u, zo'n jaren stijf. Jouw te dagen nog wat zeggen aan de boon. Ik wil steeds iets in mijn afstuk met je. Ik zie je diep een boy. Dan waren de 6 dagen dat ze best gaan schoot. Zie hem gestitten was. Ik wil sweep systems voor mij. Ik mag gewoon een beetje op de fiets is nacht zo of zo. Mag ik maar, ze giet het na. Ik ben geen niet. Ibe, nanti je met hem, ibe je gewoon maar. Daarvoor is het speciaal. Ik ga met de tijd in dit stijl en dit is die taal. Nog sneeuw hem, deze had al dit team hier gehad. En die is hier gewoon weer dan. Hier en daar hij weer had. Dan kon je gewoon maar en die is hem haar nood van een doorhoud. Ik ga zo daar weer niet aan. Hem schaar met de bed zoet. Hem stem schaar met. En dan maak hem schoen weer op die bed. Moet je zijn mee wen. Of ze zijn mij als iets naar de rest, dus ik weet echt nog iets naar de rest. Hier hebben ze gemeen. Haar ons moeien die te doen aan. Hoe is het gaat er benauwd? En ze doen wel dat ze hebben boeien geschiedoen. Hé, beben. Ze weten het geschiedoen. Hebben ze het niet aan de hotel te wassen aan die te doen aan. En ook een jaar al moeien. En toen gaan we naar de weg. Ze zijn naar het schiedoen te doen. Hier. Hé, paard, zie je dat het zo moet. En de buurt, maar nog steeds is het goed zo. Is meer of dat dan zit dat is de mond niet meer hard. Ik kon geen zeer om gehoord. Hoe maken we ons nog zo? Ik hoop te merken als je hem zeggen bent. Ik ben gebeurd, maar ik zeg. Maar ze mogen het meest aangesloten doen. Het meest ook zich. Ik kon deze aangesloten voor mij. Als je dat toch niet bij. Moet je het iets hebben, als je bij gehoord, dan heb je zo'n gezegd. Ik woon deze jaar aan mij hier gewoon. Deze, moest je bij het nu eens nachtzitten, dus kom je in mijn hart. Zij heeft hem ontwikkeld, die zei, daar heb ik wel vertrouwen, doe het echt aan de reis naar beneden. En toen gaan we dan ga ik hier gewoon maken, want ik weet niet dat ik een opvertrouwen heb, toch? Zei, joh, heen je niet. Dus toen gaan we naar een rampstukken, toen werd ze een hart, toen gaan we. Dit is een eigen tweeën, dan deed die. Die heeft mij in mijn hart, CB. En dan mag ik wel in doorgaan. Dan mag het oude hebben, heb ik het niet ontstaan. Of tegen de meer als je ook zou in dorp met haar. We stouden ze in de helft door het dorp. Ze gooien dit. Ze op het grond. Ze is goed, maar in mijn stoel ze gooien iets meer. We zien ze. En goed naar haar trouw. En gewoon een reis staat zijn met ons. Hij wordt nu zit. Het is een oude tijd. Dit is wat we bij u zei. Daar ben ik tien of tien. Het is hiermee aan overgelegd. Je hoeft morgen nog toch niet zo. Het is een beetje afgetrouwd. En dan hou ik snel een school te meer uit die stad. Ik wil graag weten wat ik het zeg aan. Weet je
0: wat? Het is een stad en je hebt lief. En denk je dat je ook zo zou zijn. Het is te beeld van je. Je ziet een stad.
1: Ja. Je bent wel het weer op het stad.
0: Ja.
1: Maar het is mooi zijn we op zitten. Het is gewoon niet nacht. Zo niet als je hem gestest.
0: Als moet ik wat meer op een scoopina nota?
1: We waren het meer op CD, is goed.
0: Is
1: dat je met je kunt pakken?
0: Bejega, ja.
1: Nog zo, ja.
0: Aha.
1: Ja.
0: Asa mag nog zo hebben gehad?
1: Als het goed is, moet ik nog
0: maar
1: gaan. Aha. Wees goed. Dan ben ik het niet aan, als ik het niet aan. Wees goed. Maar ik zei dat toch steden, ik zei nog steden, als het goed is. Ik zei dat ik maar naar meer goed schreef. Na dit toch goed schreef. Ik zei nog steden, dat ik niet aan de wereld heen. Aha. Ik ga het stil maar, dat ik niet aan. Ja, ich habe dich sogar zu dem Arabischen. Nee, als ich du hier wohne bei dir. Ich schwimmt eben mich an. Ich will mir Arabisch schütten, der weiß, wie die Raupen machen nicht. Weiß, wie die nicht. Ich will jetzt mal Reuert bei dir so. Hier, ich will gerade die Reuert, ein Tuch Reuert. Heute gedacht hat, es ist ein Ort, jetzt bitte. Ein Stuch hat, wie sieht sie weiter, die wir hören. Da war mir auch schon, wenn ich das uns dran. En dat trouwens, het is een beetje. We moeten weer naar het huis. Het is een reis. We moeten maar weer. Goed, ja.
0: Dan is het een beetje. Het is een beetje. Het is een beetje. Het is een beetje. Het is een beetje.
1: Het is een beetje. Het is een beetje. Het is een beetje. Het is een beetje. Het is een beetje. Het is een beetje. Het is een beetje. Het is een beetje. Het is een beetje. Het is een beetje.
0: Dann ist es noch hier in der Pelli, die Nose hat es getan, oder?
1: Moin, hab ich getan, ich war nie wie. Ich habe die Schreie zu tun, bis zu mir. Der Anaschkoch steht auch, sich zu weit zu haben.
0: Wow, ich bin in der Tischjagd mit Doggy bei Wensch.
2: I'm going to go to the house.